U luistert bij de Concertzender naar het eerste deel van een driedelige serie met opname van de befaamde en legendarische hardbop drummer Jimmy Cobb, die onlangs op 91-jarige leeftijd overleed. Jimmy Cobb maakte van 1958 tot 1963 deel uit van het beroemde Miles Davis Quintet en Sextet. In deze serie opname van het Miles Davis Sextet. Op 3 juli 1958 gaf deze groep een zeer energiek concert op het Newport Jazz Festival in Newport, Rhode Island. Het concert is opgenomen en uitgebracht op Columbia onder de titel Miles at Newport 1958. De band vertrok ruimschoots op tijd uit New York, maar door het drukke verkeer kwamen ze vlak voor hun optreden aan op het festivalterrein in Newport. Ze moesten gelijk het toneel op. Jimmy Cobb had amper de tijd om de drumset die er stond aan te passen, of Miles Davis gaf het tempo aan, waarna de energie er direct van afspatte. De bezetting: Miles Davis, trompet, John Coltrane, tenorsax, Cannonball Adderley, altsax, Bill Evans piano, Paul Chambers bas, Jimmy Cobb drums. Na de introductie van Wills Conifer opent de band met een spetterende uitvoering van Charlie Parker's A Liu Cha. Miles Davis neemt de eerste solo en wordt forst achter zijn broek gezeten door de drummer, gevolgd door John Coltrane met zijn Sheets of Sound. En Cannonball Adderley met een solo die er mag wezen. Het tweede stuk is de blues Straight Note Chaser van Thelonious Monk. Een perfect tempo voor dit stuk, met zeer geïnspireerde solo's van alle solisten. Dus hier duidelijk te horen en te voelen wat voor goed ritmetandem Paul Chambers en Jimmy Cobb vormden. Front Dance besluit deze uitzending met een tenorsolo van John Coltrane, waarvan je je afvraagt waar dat allemaal vandaan komt. En de two-beat feel van Paul Chambers is een schoolvoorbeeld voor alle aankomende bassisten.

In House of Hardbop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar opname uit 1958 van Jimmy Cobb, afkomstig van de cd-box Miles and Train, The Complete Columbia Recordings 1955-1961. Het programma werd samengesteld door Erik Ineke.

Welkom bij de concertzender. Dit is House of Hard Bop. Vandaag het derde deel van een driedelige serie over drummer Louis Hayes. Louis Siddle Hayes werd geboren 31 mei 1937 in Detroit. Na veel gespeeld te hebben met bekende muzici uit Detroit, werd hij op 19-jarige leeftijd gevraagd door pianist Horace Silver om in zijn quintet te komen spelen. Na 3 jaar verliet hij die groep en werd de vaste drummer van het Cannonball Adderley Quintet, dit op aanraden van bassist Sam Jones, met wie Hayes een van de meest ijzersterke en swingende ritmesecties uit de jazzgeschiedenis zou vormen. Uit zijn periode met Cannonball Adderley hoort u vanavond live-opname uit New York en Tokio en ook studio-opname van Louis Hayes' eigen groep, de Cannonball Adderley Legacy Band. Als eerste een track afkomstig van het album The Cannonball Adderley Sextet in New York, opgenomen januari 1962 in de Village Vanguard, uitgebracht op het Riverside label. In de bezetting hoort u Cannonball Adderley, altsax, Nat Adderley, cornet, Yusuf Lateef, tenorsax, Joe Zawinul, piano, Sam Jones bass en Louis Hayes. De titel van het stuk is Dizzy's Business, geschreven door Ernie Wilkins. De groep klinkt als een kleine big band met alle blazers in grootse vorm. De invloed van Wardle Gray is goed te horen in de solo van tenorist Yusuf Lateef. Het ritme staat ook hier werkelijk als een huis. Vervolgens hoort u dezelfde groep een jaar later tijdens een live opname van een concert in juli 1963 in de Sankei Hall in Tokio. De opnames zijn afkomstig van het album Nippon Soul, uitgebracht ook weer op het Riverside label. Het eerste stuk is ook het titelstuk van het album, is van de handen van Cannonball Adderley. Ook hoort u dit keer voor de verandering Yusuf Lateef, dwarsfluit, en een enorme swingende pianosolo van Joe Zawinul.

U luistert naar het tweede deel van een driedelige serie met opname van de legendarische hardbop-drummer Louis Hayes. Vanaf 1959 is Louis Hayes de vaste drummer van het beroemde quintet van alt-saxofonist Julian Cannonball Adderley. Dit quintet werd in 1962 uitgebreid tot een sextet door toevoeging van tenorsaxofonist, fluitist en hoboïst Yusuf Lateef, die de groep een nog bredere sound gaf. Yusuf Lateef werd geboren in Detroit en was ook een oude bekende van Hayes, die in zijn jonge jaren in Detroit al veel met Lateef had samengespeeld. Pianist Victor Feldman had inmiddels de groep verlaten. Zijn plaats werd ingenomen door iemand die later grote bekendheid zou krijgen in de ontwikkeling van de fusion muziek, de uit Oostenrijk afkomstige pianist Joe Zawinul. De opnamen die u in dit derde blok te horen krijgt zijn afkomstig van het album The Cannonball Adderley Sextet in New York, ook uitgebracht op het Riverside label. Het betreft live opnamen die zijn gemaakt in de Village Vanguard 12 en 14 januari 1962. In de line-up Cannonball Adderley, alt-sax, Ned Adderley, cornet, Yusuf Lateef, tenorsax, fluit en hobo, Joe Zawinul, piano, Sam Jones, bas, Louis Hayes, drums. Als eerste stuk hoort u Gemini, een compositie van Jimmy Heath. Cannonball Adderley speelt als eerste solist weer een fantastische solo, gevolgd door prachtige solos van Ned Adderley en een ruig spelende Yusuf Lateef op tenorsax. Na het special chorus volgt een zeer swingende piano-solo van Joe Zawinul. Vervolgens een kokende versie van Yusuf Lateef's compositie Planet Earth. Alle solisten zijn hier enorm op dreef. De ritmesectie van Sam Jones en Louis Hayes begeleidt hier met een onnavolgbare swing. Het laatste stuk, Scotch and Water, is een groovy medium swinger van Joe Zawinul. Luister maar eens goed hoe de ritmesectie zo'n medium tempo neerzet.

0: In dit uur heeft u geluisterd naar opname uit 1960 van Louis Hayes, afkomstig van de CD Cannibal Adderley Quintet at the Lighthouse op het Riverside label. Daarna opname uit 1962, afkomstig van de CD Cannibal Adderley Sextet in New York, ook op het Riverside label. House of Hardbop hier bij de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.
1: Samengesteld door François van der Linden.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag het eerste deel uit een driedelige serie over de drummer Louis Hayes. Louis Sedell Hayes werd geboren op 31 mei 1937 in Detroit. Zijn vader werkte, hoe kan het anders, in de auto-industrie en was een amateur drummer en pianist. Hij gaf Louis zijn eerste drumset toen hij 10 jaar oud was. Zijn neef Clarence Stamp, die ook drummer was, ontdekte het talent bij de jonge drummer en gaf hem zijn eerste lessen. Zijn invloeden waren Charlie Parker, Kenny Clarke, Max Roach en Philly Joe Jones. Vanaf zijn 18e begon hij al te spelen met belangrijke mensen uit de Detroit jazz scene, zoals tenorsaxofonist Yusuf Lateef. Op zijn 19e kreeg hij de aanbieding om bij het beroemde Horace Silver Quintet te komen spelen. Dat was in 1956. 3 jaar later, in 1959, verliet hij de groep en werd hij de vaste drummer van het nieuwe quintet van Julian Cannonball Adderley. Samen met diens bassist Sam Jones vormde die een legendarische ritmesectie. Het was in het begin van deze periode dat Hayes de kans kreeg om zijn eerste album te maken onder eigen naam. U hoort hem in deze uitzending. Opgenomen op 26 april 1960 hoort u in de bezetting Nat Adderley op cornet, Yusuf Lateef op tenorsax, Barry Harrison piano, Sam Jones bas en Louis Hayes op drums. De opnames zijn afkomstig van het album Louis Hayes en zijn uitgebracht op VJ Records. U hoort achtereenvolgens 3 stukken. Hazing van Yusuf Lateef, Rip the Boom van Cannonball Adderley en Thief van Sammy Red Kiner. Het spettert en swingt vanaf de eerste noot en let vooral op de drive en de superheldere frasering van de leider.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar live-opname van baritonsaxofonist Ronnie Cuber. Deze geweldenaar is regelmatig in Nederland te horen en meestal wordt hij dan begeleid door het trio van pianist Rijn de Graaf. Zo ook in 1994, toen de saxofonist werd gevraagd om op te treden in Rijn's stoomcursus Bebop. Ditmaal had de pianist hem gekoppeld aan een andere baritongigant uit New York, Nick Brignola. Het werd een ware bariton-explosie. Cuber, met zijn geweldige timing en diepe soul-sound, recht uit het hart, samen met Brignola, met zijn meer doordachte en lichtvoetige swingende lijnen. Wat een mooie combinatie. De opnamen in deze uitzending zijn afkomstig van het album Baritone Explosion Live at Nick's, uitgebracht op het Timeless label. Het werd opgenomen op 1 maart 1994 in Nick Vollebrechts Jazzcafé in Laren voor het legendarische radioprogramma Tros Schunken. Samen met de twee baritonsaxofonisten hoort u Rijn de Graaf piano, Koos Seriërse bas, Erik Ineke drums. Als eerste hoort u Ronnie Cuber in een prachtige vertolking van de ballad What's New van Bob Haggard. Hij speelt alleen de melodie, maar wel met zoveel zeggingskracht dat meer absoluut niet nodig is. Daarna volgt een van de allerbekendste stukken uit de bebop, A Night in Tunisia van Dizzy Gillespie. Let u vooral op de solo break van Ronnie Cuber na het thema. Het is alsof hij zichzelf lanceert voor wederom een geweldige solo, waarna Nick Brignola er nog een schepje bovenop doet met een superhippe solo met zeer veel interactie met bassist Koos Seriërse en met Erik Ineke. Ook Rijn de Graaf gaat nog een deurtje verder dan bebop en speelt hier een piano solo die zowel harmonisch als ritmisch alle kanten opgaat.

luistert naar het tweede en laatste deel van een tweedelige serie met opname van de befaamde hardbop baritonsaxofonist Ronnie Cuber. De opnamen die u in deze uitzending hoort zijn live gemaakt tijdens een radiooptreden voor het programma Tros Session en ze werden uitgebracht onder de naam Baritone Explosion op het bekende Timeless label. Het optreden vond plaats op 1 maart 1994 en was tevens het eerste concert van het tournee door Nederland georganiseerd door Rijn de Graaf. In de bezetting hoort u Ronnie Cuber op baritonsax, Nick Brignole op baritonsax, Rijn de Graaf piano, Koos Seriers op bas en Erik Ineke op drums. De laatste twee stukken in deze uitzending zijn achtereenvolgens Blue Train en Crackdown. Het eerstgenoemde stuk is een bekende blues van John Coltrane. De eerste solo is voor Ronnie Cuber en is duidelijk een bewijs van zijn enorme gevoel voor de blues. Nick Brignola begint zijn solo de eerste paar chorussen met begeleiding van alleen bas en drums. Daarna komt de piano erbij en ook hij speelt een zeer geïnspireerde solo waarbij alles uit de kast wordt gehaald. Pianist Rijn de Graaf speelt een enorme swingende solo en ook zijn feeling voor de blues is onmiskenbaar. Het is meteen overduidelijk waarom Cuber zo graag met hem speelt. Bassist Koos Seriersse speelt na al dit geweld nog een mooie bassolo. In deze aflevering hoort u nog even de stem van Kees Schrama. Nick Brignola is helaas in 2002 overleden. Ronnie Cuber gaat onvermoeibaar door en was vorig jaar nog te gast bij het Rijn de Graaf trio op het North Sea Jazz Festival.

0: In dit programma heeft u geluisterd naar live-opnamen uit 1994 van Ronnie Cuber. Ze komen van de cd Baritone Explosion Live at Nick's op het Timeless label. Dit uur werd voor de concertzender samen...
1: François van der Linden.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het eerste deel van een tweedelige serie over baritonsaxofonist Ronnie Cuber, geboren in 1941. Ronald Edward Cuber mag zonder enige twijfel worden gerekend tot een van de allerbeste baritonsaxofonisten ter wereld. Geboren op 25 december 1941 in New York en van Poolse afkomst, begon hij op zijn zevende jaar met klarinetlessen, maar later ging hij over op de tenorsax. Toen hij in 1959 auditie deed voor de Newport Youth Orchestra, voor tenorsax, werd hem door de orkestleider Marshall Brown gevraagd om de baritonsax te spelen, en dat is sindsdien nooit meer veranderd. Hij werkte hierna al snel als sideman in de orkesten van Clyde Hampton, Maynard Ferguson, Lionel Hampton en Woody Herman. Hij ontwikkelde zich voortvarend als een fantastische solist in de hardbop-stijl. Hij speelde van 1966 tot 1967 bij het sextet van gitarist George Benson en het quintet van organist Lonnie Smith. Begin jaren 70 begon hij opname te maken onder eigen naam met onder andere pianist Barry Harris. Toen pianist Rijn de Graaf van promotor Wim Wicht voor zijn Timeless label een opname mocht maken met zijn favoriete Amerikaanse muzici in New York, stond Ronnie Cuber bovenaan de lijst. Die opname hoort u in deze uitzending. Het album is opgenomen 6 februari 1979 in New York onder de titel Rijn de Graaf Quintet New York Jazz. In de bezetting hoort u Ronnie Cuber, baritonsax, Tom Harrell, trompet en bugel, Rijn de Graaf, piano, Sam Jones aan de bas en Louis Hayes, drums. Als eerste stuk hoort je in een pijlsnel tempo Johnny Griffin's 56, gebaseerd op de akkoorden van de standaard The Masquerade is Over. Ronnie Cuber gaat hier onmiddellijk van start met een fantastische solo. Dit wordt gevolgd door weer een stuk van de hand van Johnny Griffin, getiteld A Monk's Dream, opgedragen aan Thelonious Monk. Na een typisch monkachtig piano-intro van Rijn de Graaf volgt het thema met daarna schitterende solos van Tom Harrell, Ronnie Cuber en Rijn de Graaf. En een geweldig swingende begeleiding van de ritmesectie.

0: U luistert naar het derde en laatste deel van een driedelige serie met opname van de befaamde hardbop tenorsaxofonist Johnny Griffin. En deze kleine geweldenaar woonde van 1973 tot 1980 in Nederland en verhuisde daarna naar Zuid-Frankrijk. En had inmiddels ook zijn comeback gemaakt in de Verenigde Staten met een Amerikaanse ritmesectie waarmee hij vele opnamen en tournees maakte. Maar Frankrijk bleef zijn domicilie. En voor de losse concerten in Nederland, België en Duitsland liet hij zich graag begeleiden door het trio van pianist Rijn de Graaf. In deze uitzending hoort u live-opname van een concert gemaakt in het Bimhuis in Amsterdam op 14 september 1990 met de bezetting Johnny Griffin tenorsax, Rijn de Graaf piano, Koos Seriers bas en Erik Ineke drums. Griffin is in grootse vorm en het trio swingt de pan uit. Het laatste stuk in deze uitzending is van de tenorsaxofonist zelf en het heet Call It a Wachawana. Een heerlijk swingende shuffle met geïnspireerde soli van Johnny Griffin, Rijn de Graaf en Koos Seriersen. In de jaren 90 speelde de tenorsaxofonist nog vele malen in binnen- en buitenland op diverse festivals met het Rijn de Graaf trio. Onder andere ook op het North Sea Jazz Festival. En het laatste concert met deze ritmesectie was in 2001 in Breda. Johnny Griffin was toen net hersteld van een hartoperatie. Er werd tijdens het concert niet van gemerkt, want hij speelde als een duivel. Maar helaas, op 25 juli 2008 overleed deze pure hardbop saxofonist op 80-jarige leeftijd aan een hartaanval. Maar vergeten zullen we hem nooit.
1: Call it what you want.

In deze aflevering van House of Hard Bop heeft u geluisterd naar live-opname uit 1990 van het Johnny Griffin Quartet uit privécollectie en naar live-opname uit 1990 afkomstig van de cd Let There Be Life, Love and Laughter, Erik Ineke Meets, de Tenor Players, afkomstig van het Daybreak label. En dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

The Art of the Improvisers is een programma voor avontuurlijke luisteraars met actuele grensverleggende muziek uit het recente verleden. Geen gebaande paden, maar vaak improjazz uit Europa of de VS. Iedere zaterdagavond The Art of the Improvisers.

Dit is de concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van een driedelige serie over tenorsaxofonist Johnny Griffin, geboren 1928, overleden 2008. In deze drie uitzendingen gaat het om vier kwartetopnamen, waarvan de laatste is opgenomen in Nederland. John Arnold Griffin III, geboren in Chicago in 1928, behoort zeer zeker tot een van de allerbelangrijkste hardbop tenorsaxofonisten. Hij heeft een enorme staat van dienst. Zijn spel komt regelrecht uit de traditie van Coleman Hawkins, John Byers en Charlie Parker. Hij behoort tot de zogenaamde Chicago tenoren, net als Gene Ammons, Von Freeman en Clifford Jordan. In dit tweede deel hoort u allereerst opnamen die zijn gemaakt op 26 en 27 februari 1958 voor het Riverside label, afkomstig van het album Way Out. In de bezetting hoort u Johnny Griffin, tenorsax, Kenny Drew, piano, Wilbur Ware, bas, Philly Joe Jones, drums. Het eerste stuk is een geliefd uptempo stuk onder de beboppers en is getiteld Cherokee, geschreven door de Engelse componist Ray Noble. Bassist Wilbur Ware zet de tempo neer en speelt samen met de leider het eerste gedeelte van het thema, waarna bij de bridge de piano en drums erbij komen. Het tempo is genadeloos en Johnny Griffin speelt hierin een onnavolgbare solo, gevolgd door de piano, waarna drummer Philly Joe Jones een fantastische solo speelt op slechts een snare drum en een bass drum. Het laatste gedeelte van het thema is weer alleen met tenorsax en contrabas. Het laatste stuk in deze bezetting is Terry's Tune, een blues van de hand vanuit Chicago afkomstige zangeres Terry Thornton. De blues feeling van Griffin komt hier in perfect tot zijn recht.

U hoort nog twee tracks van Milestones, met als eerste het titelstuk geschreven door Miles Davis. Het bijzondere van dit stuk is dat het de eerste stappen zijn van Miles naar een meer modale vorm van improviseren, een richting die uiteindelijk zeer bepalend zal zijn voor de ontwikkeling van het spel van John Coltrane. Miles Davis zegt zelf: "The challenge is to see how inventive you can become melodically," ofwel, de uitdaging is om te zien hoe creatief melodisch je kunt zijn. De hele band is duidelijk hoorbaar, zeer geïnspireerd. Het laatste stuk is weer een blues, getiteld Straight No Chaser van Thelonious Monk. Hier hoort u al bij John Coltrane zijn Sheets of Sound voorbij komen. Dit album is met recht een milestone.

Na de opname van het album Milestones werd de bezetting van de groep gewijzigd. Pianist Red Garland werd vervangen door Bill Evans en drummer Philly Joe Jones door Jimmy Cobb. Miles Davis wilde met deze groep meer richting de modale jazz en op aanraden van componist George Russell werd Bill Evans de nieuwe pianist die met zijn gevoel voor akkoorden en klank perfect zou passen in de muziek die Davis voor ogen had. Dat gold ook voor drummer Jimmy Cobb, die net zo hard kon swingen als Philly Joe. Alleen was hij minder spectaculair en had meer rust in zijn spel. Op 26 mei 1958 stond deze bezetting in de Columbia 30th Street Studio in New York voor het opnemen van 4 tracks. Deze 4 tracks zijn pas in 1991 in zijn geheel uitgebracht door Columbia op het compilatiealbum 58 Sessions. U hoort hiervan 2 tracks met als eerste het bekende On Green Dolphin Street van Bronislaw Kuiper. De piano-introductie van Bill Evans bepaalt direct de relaxte sfeer en groove van de groep en dat is exact wat Miles Davis in gedachten had. Als tweede hoort u de compositie Fran Dance van Miles Davis, opgedragen aan zijn toenmalige vrouw de danseres Frances Taylor. Als ondertitel kreeg het stuk de naam Put Your Little Foot Right Out. Miles Davis speelt hier de melodie met een demper waarbij elke noot is gemeend.

U hoort nog vier tracks van dit album met in de bezetting René Thomas, J.R. Monterose, Hot O'Brien, Teddy Kodak en Albert Heath. Het eerste, een stuk geschreven door Monterose, getiteld MTC. Lekker samenspel van Monterose en Thomas, waarbij het qua vorm opletten geblazen is. Vervolgens hoort u van Miles Davis de compositie Milestones. Nee, niet te verwarren met het latere Milestones, ook van Davis. Bij deze eerste versie zijn de harmonieën niet gemakkelijk, maar deze heren hebben er absoluut geen problemen mee. Van George Gershwin is de prachtige ballad How Long Has This Been Going On. Wederom een feature voor Thomas. En ja, het is een meesterwerkje met begeleiding van alleen bas en drums. Tot slot nog een hardswingende blues en dat werd Green Street Scene van J.R. Monterose.

U luistert naar het programma House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van een tweedelige uitzending over de legendarische Belgische hardbop-gitarist René Thomas. In 1962 keerde Thomas terug uit de Verenigde Staten en was hij weer veel te vinden in Parijs. Hij trad regelmatig op met bekende organisten zoals Lou Bennett en Eddie Lewis. Ook vaak met drummer Kenny Clarke, en dat was dus een fraai trio. In 1968 stond Thomas als lid van het Eddie Lewis trio samen met Kenny Clarke in de studio Davout in Parijs. Ze maakten daar een opname voor het Dreyfus label. Dit weergeloze album is pas in 1999 uitgebracht met de titel Eddie Lewis Trio. Kenny Clarke, René Thomas. U hoort nu alvast twee tracks van dit album. Als eerste de compositie Nardis van Miles Davis. Een stuk dat bekend is geworden door de vele uitvoeringen van pianist Bill Evans. Het trio klinkt als een kleine big band en het swingt genadeloos. Inspirerende solo's van Eddie Lewis en René Thomas. Tot slot een compositie van Thomas getiteld Blue Tempo. Na het in half tempo en rubato gespeelde thema zet Kenny Clarke een uptempo neer en gaat het trio in vliegende vaart van start en brengt Clarke het geheel ook weer veilig thuis.

De laatste opnamen van deze uitzending zijn bijzonder. Het zijn namelijk opnamen uit het privéarchief van Jack de Jonet. Ze zijn in 2024 uitgebracht. Het betreft een optreden van pianist McCoy Tyner, tenorsaxofonist Joe Henderson, bassist Henry Grimes en de drummer in de legendarische jazzclub Slugs in New York. Het is dan december 1966. De opnamen die u nu hoort hebben een ongelooflijke intense energie en een drive die werd vastgehouden tot aan de laatste noot. Het album is uitgebracht op Blue Note met de veelzeggende titel Forces of Nature. Als eerste hoort u de 26 minuten lange blues van Joe Henderson met de titel In and Out. De interactie is van zeer hoog niveau en de Jonet heeft zijn oren wagenwijd openstaan. Tot slot wederom een Joe Henderson compositie, Isotope. Dat de Jonet deze opname liet uitbrengen is volkomen begrijpelijk. De muziek is namelijk tijdloos. Jack de Jonet overleed op 26 oktober 2025.

Selwood's voorkeur ging uit naar de componisten George Gershwin, Jerome Kern, Cole Porter, Harold Arlen. Harold Arlen schreef het bluesy When the Sun Comes Out. Drummer Bill Goodwin geeft met zijn vette afterbeat het geheel een groovy feel. Vervolgens van Cole Porter het swingende I Concentrate on You. Phil Woods en Brian Lynch spelen hier beide een voortreffelijke solo. Flink achter hun broek gezeten door Bill Goodwin, die op zijn beurt weer heel muzikaal soleert met Brushes in een duet met bassist Steve Gilmore. Summertime van George Gershwin krijgt hier een zeer sfeervolle vertolking. Woods op klarinet en een prachtige pianosolo van Bill Charlap.

U hoort van dit album nog twee stukken. En als eerste een prachtige uitvoering van de ballad Every Time We Say Goodbye, geschreven door Cole Porter. Tot besluit van Harold Arlen een swingende uitvoering van Right as the Rain. Een perfect slot van een hartverwarmende ode aan het American Songbook door het Phil Woods Quintet. Phil Woods was, met de woorden van Quincy Jones, one of the greatest jazz alto saxophone players to ever set foot on this planet. Hij overleed op 29 september 2015.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 2002 van Phil Woods. Ze komen van de CD American Songbook, uitgebracht op Kind of Blue Records. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Van 1968 tot 1972 woonde Phil Woods in Parijs en maakte tournees door heel Europa. In 1972 ging hij weer terug naar de Verenigde Staten en begon een nieuwe formatie. En daarmee keerde hij ook weer terug naar de bebop en het onuitputtelijke repertoire van The American Songbook. Op 14 december 1986 stond het Phil Woods Quintet in Studio 44 van Max Bonneman in Monster met als gasttrompetist Dizzy Gillespie. Deze opname werd uitgebracht op het Timeless label van producer Wim Wicht. Het album kreeg de titel Dizzy Gillespie meets the Phil Woods Quintet. U hoort in deze uitzending 3 tracks met in de bezetting Phil Woods, altsax Tom Harrell, trompet en bugel, Hal Galper, piano, Steve Gilmore, bas, Bill Goodwin, drums en Gillespie op trompet. Van Dizzy Gillespie hoort u Un Gawa, een groovy samba met Gillespie als eerste solist. Zijn chops zijn gezien zijn leeftijd wat minder, maar de timing en feeling zijn nog onverminderd aanwezig. Vervolgens Loose Change, een swingende hardbop-compositie van pianist Galper met een uitstekende trompetsolo van Harrell. Ten slotte een stuk van Tom Harrell getiteld Terrestris. De funky Latin groove van de ritmesectie is een perfecte voedingsbodem voor de inspirerende solo's van Harrell, Wood en Gillespie.

In dit programma House of Hard Bop bij Concertzender en World of Jazz heeft u geluisterd naar opnames uit 1977, afkomstig van de cd Song for Sisyphus, en opname uit 1986, afkomstig van de cd Dizzy Gillespie meets the Phil Woods Quintet. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is het programma House of Hard Bop op de concertzender en World of Jazz. Vandaag hoort u de eerste van een serie uitzendingen gewijd aan de in 2015 overleden Amerikaanse altsaxofonist Phil Woods. Philip Wells Woods werd geboren op 2 november 1931 in Springfield, Massachusetts. Op zijn 12e kreeg hij een altsaxofoon en zijn helden waren Benny Carter, Johnny Hodges en Charlie Parker. Hij studeerde bij onder andere Lenny Tristano en behaalde zijn bachelor's degree voor klarinet in 1952. Dat gebeurde aan de befaamde Juilliard School in New York. Hij trad veel op met onder meer Donald Byrd, George Wallington en Gene Quill. Daar maakte hij ook verschillende opnames mee voor diverse labels. Hij kreeg bekendheid door zijn samenwerking met de big band van Dizzy Gillespie. Hij deed veel studiowerk als lead alt en solist bij de orkesten van onder andere Quincy Jones, Oliver Nelson en Michel Legrand. In het voorjaar van 1968 had hij genoeg van al het studiowerk en vertrok naar Europa. Hij vestigde zich in Parijs.

Lemaire, allebei uit Zwitserland, en de Franse bassist Henri Texier. Dat optreden was heel succesvol en er ontstond een vaste combinatie onder de naam Phil Woods and his European Rhythm Machine. U hoort een aantal opnamen van deze geweldige groep. Op 14 en 15 november 1968 werden er opnamen gemaakt in de Pathé Marconi Studios in Parijs. Dit album werd uitgebracht op Pathé onder de titel Alive and Well in Paris. U hoort eerst een compositie van The Woods, getiteld And When We Are Young. Het stuk is opgedragen aan senator Robert Kennedy, die toen om het leven was gebracht. Het prachtige thema wordt rubato gespeeld door Phil Woods. Pianobegeleiding en gestreken bas ernaast. Dan gaat het over naar het solistische gedeelte met een snelle samba, afgewisseld met swing, en het stuk eindigt weer in rubato. Aan swing, intensiteit, overtuiging en emotie heeft deze take geen seconde gebrek. Vervolgens hoort u wederom een compositie van Woods en tevens het titelstuk van het album Alive and Well. Een kort, maar kokend stukje hardbop van de bovenste plank.

U krijgt van dit album, Alive and Well in Paris, nog 3 stukken te horen. Eerst nu Freedom Jazz Dance, geschreven door Eddie Harris. Het stuk heeft een simpele vorm en na een intro van 8 maten volgt het thema waarna geïmproviseerd wordt over een schema van 8 maten. De kunst is natuurlijk, wat maak je ervan? Nou, dat lukt Phil Woods met deze formatie zeer goed. Woods speelt weer met veel passie en de pianosolo van George Grunz en de drumsolo van Daniel Humer hebben geen gebrek aan intensiteit. Het geheel swingt de pan uit. Stolen Moments is een bekende jazz-standard geschreven door Oliver Nelson. Woods speelt hier een geweldige solo waarin, na een aantal chorussen, de ritmesectie het tempo verdubbelt en datzelfde gebeurt ook onder de swingende piano-solo van Grunz. Dan weer gevolgd door een mooie bas-solo van Texier. Tot slot van dit album een korte maar krachtige uitvoering van de Sonny Rollins-compositie Doxy. Met dit album heeft Phil Woods zijn studioverleden helemaal achter zich verlaten en hij speelt de sterren van de hemel.

Met zijn European Rhythm Machine trad Woods op in heel Europa en ook op het befaamde Newport Jazz Festival in de Verenigde Staten. In 1970 verliet George Grant de band en werd vervangen door de Engelse pianist Gordon Beck. Van deze samenstelling hoort u twee stukken. Die komen van het album Phil Woods and His European Rhythm Machine, opgenomen op 5 juli 1970 in de Europa Sonor Studio in Parijs. Het werd uitgebracht op het Inner City label. Het is tevens het vierde en laatste album van Phil Woods met deze groep. In hun laatste periode werd de muziek steeds vrijer en ook de funky en elektronische invloeden van die tijd zijn duidelijk aanwezig. Als eerste hoor je een compositie van Beck met de titel Ultimate Choice. Danielle Humer opent met een open drumsolo, waarna het thema in een ongelooflijk razend tempo wordt ingezet en de solo's bewegen zich tussen tempo en rubato. Gordon Beck laat hier tevens horen wat een fabelachtige pianist hij is. De interacties van de hele groep zijn hier op heel hoog niveau. Tot slot een funky compositie van Phil Woods, Chromatic Banana. Beck speelt hier op een Fender Rhodes en de muziek beweegt zich tussen rock, funk en vrije improvisatie. Met deze groep liet Phil Woods duidelijk horen dat hij als bebopper absoluut niet bang was voor andere muzikale vormen.

U heeft geluisterd naar opname uit 1968 van Phil Woods. Ze kwamen van de cd Alive and Well in Paris, uitgebracht op EMI, en opname uit 1970 van Phil Woods, afkomstig van de cd Phil Woods and His European Jazz Machine, uitgebracht op Inner City Records. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

dit is het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar een uitzending gewijd aan de onlangs overleden Amerikaanse hardbop drummer Al Foster. Aloysius Tyrone Foster, deze bescheiden maar iconische drummer, werd geboren op 18 januari 1943 in Richmond, Virginia. Hij begon op zijn 13e met drummen en zijn inspiratiebronnen waren de drummers Art Taylor en Max Roach. Zijn platendebuut maakte hij in 1964 bij trompetist Blue Mitchell op het album The Things to Do, uitgebracht door Blue Note Records. Die plaat bracht hem veel bekendheid en hij werd daardoor een veelgevraagd sideman door bandleiders als Horace Silver, Sonny Rollins en Joe Henderson. Echter, zijn samenwerking met Miles Davis in de jaren 70 en 80 bracht hem wereldfaam. Dat was Miles Davis zijn funky periode en Al Foster was de perfecte keuze voor de aanstekelijke vette grooves die essentieel waren voor Miles' band en hij was voor die periode dan ook Davis zijn favoriete drummer. Beroemde albums van Miles uit die tijd zoals Agartha, We Want Miles en You're Under Arrest dragen allemaal de signatuur van de super groovende Al Foster. Maar zijn hart lag toch het meest bij de swingende hardbop. Hij maakte een aantal albums onder eigen naam en als eerbetoon hoort u in deze uitzending enige tracks van een van zijn laatste albums. Op 25 januari 2022 stond Al Foster met een topbezetting in de New Yorkse Sea Sound Studio voor een opname voor het Smokes

Van hetzelfde album komt het beroemde When You Wish Upon a Star. Het is geschreven door Leigh Harline en Ned Washington in 1940 en dat deden ze voor de Disney-animatiefilm Pinocchio. Het begin van het thema wordt rubato ingezet samen met de vette drums van Felix Simtane. Daarna zet bassist Jean-Louis Racine-Foss bij de bridge een hoog tempo in en volgt er een swingende tenorsolo van John Ruocco. En daarna verdwijnt het thema langzaam in het heelal. Vervolgens hoort u het al even oude Sweet Lorraine van Cliff Burwell. Dit stuk werd in 1940 voor het eerst opgenomen door het trio van zanger Nat King Cole. Maar deze versie van John Ruocco met zijn trio mag er ook zijn. Cherokee van Ray Noble is een classic. En wel in het bebop-repertoire van menig jazzmuzikus. Meestal wordt dit stuk uitgevoerd in een razendsnel tempo en dat is ook hier het geval. John Ruocco schudt hier even 3 chorussen achterloos uit zijn mouw en Felix Simtane neemt ook nog even een zeer melodisch chorus voor zijn rekening. Chapeau, heren.

Nog twee tracks van dit album, A Ghost of a Chance. Het eerste, het bekende Stardust van Hoagy Carmichael. Deze ballad wordt schitterend uitgevoerd in een uiterst langzaam tempo. Als laatste, van Harold Arlen en Johnny Mercer, Blues in the Night, uitgevoerd in een double time feel. In de tweede helft van de jaren 90 trad John Rocco toe tot het Dutch Jazz Orchestra onder leiding van Jerry van Rooyen. En dat was voor de opname van een omvangrijk Billy Strayhorn project. Tot slot van deze uitzending hoort u van het album Something to Live For, uitgebracht op Challenge, John Rocco als klarinetsolist in de Billy Strayhorn compositie Everything is Capacitic. Later kreeg John Rocco zelf de leiding van dit orkest. Hij was een unieke muzikale tovenaar en een topsolist van internationale allure. John Rocco overleed op 21 mei 2025 in Den Haag.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1999 van het trio Ruoko Simtain Rasinfos, afkomstig van de cd A Ghost of a Chance, en een opname uit 1999 van de Dutch Jazz Orchestra onder leiding van Jerry van Rooyen, afkomstig van de cd Something to Live For, uitgebracht op Challenge. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hard Bop bij Concertcentrum World of Jazz. Vandaag opname van de legendarische Nederlandse hardbopgroep The Diamond Five. Deze succesvolle groep werd opgericht in 1958 door pianist Kees Slinger voor een vast engagement in de Amsterdamse jazzclub De Scheherazade. Ze traden daar avond na avond op, vanaf oktober 1958 tot en met april 1962. En begeleidde daar ook vele beroemde solisten als Stan Getz, Benny Bailey en Phil Woods. De bezetting van de groep bestond uit Kees Mal, trompet, bugel en ventieltrombone, Harry Verbeke, tenorsax, Dick van der Capelle, bas, John Engels, drums en pianist en leider Kees Slinger. Bassist Dick van der Capelle werd al spoedig na een ernstig oogongeluk in 1959 vervangen door bassist Jacques Scholz. Ze traden ook regelmatig op voor de VARA Radio en op diverse Nederlandse podia. Toen in 1960 Boys Big Band werd opgericht, vormden ze de basis voor deze band. In 1962 ontvingen ze de Edison Award en werden ook gevraagd voor een optreden op het internationale jazzfestival van Juan Lapin in Antibes. Er werden diverse plaatopnamen gemaakt voor labels als Omega en Fontana, die toen meestal werden uitgebracht als EP. 40 jaar later zijn al die opnamen eindelijk op een compleet album uitgebracht op het Blue Jack Jazz label. U krijgt al deze opnamen in deze uitzending te horen. Op 18 september 1959 stond de band in de studio in Brussel en namen twee stukken op met in de bezetting Kees Slinger, Kees Swal, Harry Verbeke, Jacques Scholz en John Engels. Als eerste hoort u een blues van Kees Mal getiteld Diamond Date. De ritmesectie zet een swingende groove neer en let u vooral op de relaxte trompetsolo van Kees Mal en de muzikale frasering van drummer John Engels. Vervolgens hoort u de standaard Alone Together van Dietz en Schwartz, gespeeld in een medium tempo met een swingende begeleiding van John Engels op brushes en een mooie piano solo van Kees Slinger. De volgende twee stukken zijn opgenomen 5 juni 1960 in Amsterdam. Achtereenvolgens Les Halles van Kees Mal met een vette tenorsolo van Harry Verbeke en een funky piano solo van Kees Slinger, die ook verantwoordelijk is als componist van het tweede stuk, namelijk Nevermind.

U hoort opnamen die Jimmy en Doc Rainey samen hebben gemaakt. In 1981, 82 en 83 organiseerde de toenmalige leraar Duits uit Enschede, Gerry Tekens, tournees door Europa voor Jimmy Rainey. Hij was een zeer groot liefhebber van diens spel en stelde een kwartet samen voor hem en zijn zoon Doc. Op verzoek van Doc werd op bas de zeer talentvolle Jesper Loengaard gevraagd en op verzoek van Jimmy mocht de samensteller van dit programma, Erik Ineke, plaatsnemen achter de drums. Tijdens de eerste tournee in 1981 bleek al snel dat de groep heel goed op elkaar ingespeeld raakte en op het eind van de tournee besloot Gerry Tekens om dit voor de eeuwigheid vast te laten leggen. Hij boekte de Vendel Sound Studio in Loenen aan de Vecht en op 27 februari 1981 werd het album Rainey 81 opgenomen. Het werd tevens het eerste album voor het kersverse, later internationaal bekend geworden label Criss Cross van Tekens. U hoort bijna het volledige album met als eerste stuk de Cole Porter standard What Is This Thing Called Love. Jimmy Rainey speelt hierin een schitterende solo, gevolgd door Doc Rainey die zeer geïnspireerd wordt door zijn vader en ook zijn begeleiding is van hoog niveau. Het geheel swingt de pan uit. Vervolgens in een slow medium tempo de Kurt Weill compositie This Is New. Het thema wordt hier prachtig uitgevoerd door Jimmy, gevolgd door Doc, met tot slot een zeer melodische bassolo van Loengaard. Harold Arlen schreef My Shining Hour. Het wordt uitgevoerd in een uptempo en het is een feature voor Jimmy Rainey en de programmamaker achter de drums.

U hoort nog drie stukken van dit album, waarvan als eerste het bijna nooit op gitaar uitgevoerde nummer Periscope. Het is van pianist Bill Evans. Vervolgens de standaard Sweet and Lovely van Arnheim, Lemire en Tobias. De solisten hier zijn Jesper Lundgaard, Doug Rainey en last but not least Jimmy Rainey. Tot slot een wervelende compositie van Jimmy Rainey getiteld Jewish Chive en English Brick. Het samenspel van de beide Rainey's is subliem. Jimmy overleed op 10 mei 1995. Doug stierf op 1 mei 2016. Er is een prachtige website samengesteld door John Rainey ter nagedachtenis van Jimmy en Doug. De titel The Rainey Legacy op johnrainey.com. Zeer de moeite waard.

U heeft geluisterd naar opname uit 1979 van Jimmy en Doug Rainey. Ze kwamen van de cd Stolen Moments, uitgebracht op Steeplechase, en opname uit 1981, afkomstig van de cd Rainey 81, uitgebracht op Criss Cross. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hard Bop op de concertzender en World of Jazz. Vandaag luistert u naar het tweede deel van een driedelige uitzending over de Amerikaanse jazzgitaristen Jimmy en Doug Rainey. In deze tweede uitzending hoort u opnamen van Doug Rainey. Het gaat om opnamen uit het begin van zijn carrière in de jaren 70 en over latere opnamen uit de jaren 90. Geboren op 29 augustus in New York als zoon van Jimmy Rainey, begon hij gitaar te spelen op 14-jarige leeftijd, geïnspireerd door rock and blues. Op zijn 17e jaar kreeg hij volledig de smaak van jazz te pakken en speelde een jaar later zijn eerste gigs met de legendarische bebop-pianist Al Hake. Op zijn 20e ging hij op tournee naar Europa met zijn vader Jimmy. Uiteindelijk vestigde hij zich in Kopenhagen en werkte onder andere met Chet Baker, Dexter Gordon en Johnny Griffin. Hij maakte zijn debuutalbum op 21-jarige leeftijd voor het bekende Deense Steeplechase-label van producer Niels Winter. Het album werd opgenomen op 28 en 29 september 1977 in de Sweet Silent Studio in Kopenhagen en uitgebracht onder de titel Introducing Doug Rainey. U hoort van deze opname drie stukken met in de bezetting Doug op gitaar, Duke Jordan op piano, Hugo Rasmussen op bas en Billy Hart op slagwerk. Als eerste hoort u een blues van John Coltrane en dat is Mr. PC, opgedragen aan bassist Paul Chambers. Doug Rainey gaat direct van start met een geweldige solo en net als zijn vader soleert hij als een blazer, intens en vloeiend. Drummer Billy Hart zit hem swingend en met veel energie achter de broek. Vervolgens hoort u de ballad Someone to Watch Over Me van Gershwin. In deze prachtige uitvoering is al zeer duidelijk te horen hoe volwassen hij al speelt op zijn 21ste met zo'n mooie sound en frasering. Uniek op deze opname is de aanwezigheid van de legendarische pianist Duke Jordan, die samen met Doug's vader Jimmy in de jaren 50 in het quintet van Stan Getz speelde. Tot slot van deze opname hoort u een swingende uitvoering van The End of a Love Affair van Edward Redding.

In oktober 1996 stond Doug Rainey in een New Yorkse studio voor opname voor het Steeplechase label met een Amerikaanse topritmesectie. Dit album is uitgebracht onder de titel Back in New York. U krijgt van dit album 5 stukken te horen met in de bezetting Rainey op gitaar, Michael Wise piano, Scott Colley op bas en Kenny Washington drums. Als eerste hoort u van Jerome Kern de standaard I'm Old Fashioned. En wat direct opvalt is de prachtige toon van de gitaar en de sublieme, relaxte, melodische lijnen. Scott Colley laat ook hier horen wat een voortreffelijke bassist hij is. De ballad For Heaven's Sake van Elise Breton krijgt hier een prachtige vertolking van Rainey. En daarna van Ray Noble de standaard The Touch of Your Lips, van oorsprong een ballad, maar deze vertolking wordt hier uitgevoerd in een swingend medium tempo. Colley speelt hier de eerste solo, waarna Doug Rainey een paar schitterende choruses neerzet, gevolgd door een groovy piano solo van Michael Wise.

In dit derde blok hoort u meer opnamen van het album Back in New York. Als eerste hoort u All or Nothing at All, geschreven door Arthur Altman. Dit stuk is bekend geworden door de vertolking van Frank Sinatra. Naar het vette drumintro van Kenny Washington volgt het thema in een 12/8 Latin groove. De eerste solist is pianist Michael Wise met een knipoog naar McCoy Tyner. En dan komt Rainey met een geweldige gitaarsolo. Ten slotte, helaas met een fade-out, in uptempo van Cole Porter, Get Out of Town. Dat Doug Rainey een van de allerbeste hardbop-gitaristen is, mag wel duidelijk zijn. De invloed van het spel van zijn vader is duidelijk, maar ook die van Pat Martino en Billy Bean. Maar uiteindelijk vond hij onmiskenbaar zijn eigen stem en ontwikkelde Doug Rainey zich tot een van de allerbeste

In dit programma heeft u geluisterd naar opname uit 1977 van Doug Rainey, afkomstig van de cd Introducing Doug Rainey, en opname uit 1996, afkomstig van het album Back in New York, allebei uitgebracht door Steeplechase. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hard Bop bij Concertcenter en World of Jazz. Vandaag het eerste deel van een driedelige reeks over de Amerikaanse jazzgitaristen Jimmy en Doug Rainey. In deze eerste uitzending hoort u opname van Jimmy Rainey. Hij werd geboren 20 augustus 1927 in Louisville, Kentucky. Op zijn 13e jaar hoorde hij Benny Goodman's Solo Flight met gitarist Charlie Christian. Toen hij 17 werd, kwam hij bij het orkest van Jerry Wald in 1944. In die tijd ontdekte hij de muziek van Charlie Parker en werd een van de eerste gitaristen die de bebop-taal van Parker omzette naar de gitaar. In 1948 werkte hij 9 maanden bij het orkest van Woody Herman. Hij werd internationaal bekend door zijn samenwerking met Stan Getz in 1951 en 1952. De opnamen van Stan Getz met Rainey zijn iconisch. Daarna speelde hij nog enige tijd in het trio van vibrafonist Red Norvo, met daaropvolgend een engagement van 6 jaar met pianist Jimmy Lyons in de Blue Angel in New York. Hij maakte een aantal schitterende opnamen met onder andere Bob Brookmeyer en Jim Hall, maar door wat persoonlijke problemen trok hij zich medio jaren 60 terug in Louisville. Begin 1972 maakte hij een glorieuze comeback in New York. Hij was in topvorm en kreeg veel aanbiedingen om op te treden, onder meer in Carnegie Hall met pianist Al Haig en optredens in de beroemde club Bradley's. Producer John Don Slitten vroeg hem in 1976 voor een tournee naar Japan met een all-star bezetting. Tijdens deze tournee werden op 12 en 14 april in Tokio live opnamen gemaakt. Deze opnamen werden uitgebracht op het Xanadu-label van Slitten onder de titel The Complete Jimmy Rainey in Tokyo. Je hoort in deze uitzending het complete album met in de bezetting Jimmy Rainey, gitaar, Sam Jones, bas, Leroy Williams, drums. Als eerste hoort u de standaard How About You van Burton Lane. Rainey speelt hier werkelijk een fantastische solo, waarbij de ene melodische lijn nog mooier is dan de andere. Vervolgens de bekende Jimmy Van Heusen standard, Darn That Dream. En die solo van Rainey zou zo kunnen worden ingelijst. Hierna volgt Anthropology van Charlie Parker en de solo die Rainey daar speelde, ontlokte bij pianist Barry Harris, die in de coulissen zat, de uitspraak: "The only guitar player that can do things like Bird did." De Franse componist Michel Legrand schreef "Watch What Happens" en ook hier speelt Rainey weer een briljante solo.